0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
3: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. 10 jaar geleden was het water schoner. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat er dinsdag iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadig schietincident. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. In Hogeveen zijn 2 mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Een man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. Het weer, eerst grijs met enkele buien, maar vanmiddag soms zon bij 22 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis en daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
2: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een Botik van de Zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
3: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3-6 voor Botik van de Zandschulpen.
1: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Start de motor, de boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar dinsdag een gewelddadige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Vandaag doet de politie nog onderzoek bij het huis waar een bewaker werd doodgeschoten. De inzet van de ME in Overasselt is wel klaar. In Hogeveen zijn twee mannen opgepakt voor een mogelijke steekpartij. Die was gisteravond op een kruispunt in de Drentse plaats. Eén man kwam daarbij om het leven. Vanwege zijn verwondingen denkt de politie dat de man is doodgestoken. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie. Met kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw. Er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, eerst grijs met wat buien, maar vanmiddag meer zon. Het wordt een graad of 22.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
2: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
1: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
3: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
1: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf en werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden, een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hoogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Thank you. It's very much.
1: Dit is Merwe Radio.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht, heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Zij kreeg 3 jaar geleden euthanasie. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi stopt als international. Dan het weer, bewolkt met lichte regen. Het is ongeveer 22 graden.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan minister. Aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het Commissariaat voor de Media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bevolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: René van Wijngaarden.
1: De gouden ouwe van de week.
0: Hitmuseum. Classic.

0: goud, nog steeds goud.
1: An original oldie.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop

Allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij De Wensput. Vandaag gaan we terug naar de hits van 5 september 1981. En we begonnen dit programma met de artiest van de week. En deze week Bananarama. En dat was een trio destijds. Sarah Dellen, Sophie Fahey en Karen Woodward. En ze werden opgericht in 1980 in Londen. We draaiden een hit van ze uit 1984, Rough Justice. Wat gaan we doen? We gaan straks verder praten met notaris Erik de Vilder van notarispraktijk Interwaard in Hardingsveld-Giessendam. Verder de hits natuurlijk, ik heb het net al verteld, van september 1981. Waaronder bijvoorbeeld Stevie Wonder en Happy Birthday.

0: tunneltje de archieven van de hitlijst van 5 september 1981 open, dan kom je tot ontdekking dat er ook nog pareltjes tussen zitten. Waaronder deze van Siska Peters, Zeeman, een oud succes van Lolita uit 1961. Zeeman, deine Heimat is dat meer. Het verlangen is die zee. We gaan praten met onze gast van de week. En deze week is dat, net als vorige week trouwens, notaris Erik de Vilder van notarispraktijk Interwaard in Hardingsveld, Giessendam.
1: De gast van de week.
2: Nou, een van de belangrijkste taken van de notaris is het opstellen van het testament, CQ levenstestament, met de betrokkenen. Kunt u uitleggen waarom er zo verschrikkelijk veel informatie op dit moment over ons neerdaalt? Via media, lezingen, informatieavonden? Ja, je kunt het zo gek niet bedenken.
3: Zal ik je vertellen. Als we teruggaan naar de jaren 50, 60, ja, toen had niemand iets, hè? Er was geen bezit. Als iemand nu komt overlijden, dan is er vaak een eigen woning die hypotheekvrij is, hè? Die zo maar 400.000, 500.000, 600.000 euro waard is. Hè? Dementie hadden we in de jaren 50 niet. Hè? Want een man die werd een keer 70 had je het gehad. En er werd dus niet meer dementen. Maar nu wordt iedere Nederlander zo'n beetje 70, 80, 90. Hè? En daarmee komt ook die dementie. Hè? Want heel simpel getalletje. Iedere Nederlander boven de 75 jaar heeft 75% kans op een vorm van dementie of Alzheimer. Dat zijn hele grote getallen. En dat is de reden dat we nu zo hameren op die levenstestamenten en op gewone testamenten.
2: Ja, maar er worden overal lezingen gehouden. Ook foldertjes in de bus. En je kunt op internet ook van alles vinden erover.
3: Ja, wij hebben ook een zorgplicht toe. Hè? Als notaris heb je een wettelijke zorgplicht. Hè? Dus als jij bij mij aan tafel komt verkopen van een woning, hè, dan heb ik ook de plicht je te vertellen van, joh, denk eens nou over een testament of een levenstestament.
2: Ik begrijp het.
3: Dus dat niet zozeer dat wij het leuk vinden, maar dat hoort ook bij onze zorgplicht.
2: En waarom is het zo belangrijk om de nalatenschap via een testament te regelen? Dat, ja, iedereen denkt daar misschien anders over. Ja. En stellen misschien uit wat waarschijnlijk onverstandig is.
3: Ik zie veel gebeuren. Waarom is het verstandig? Als je niks regelt, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Hè? Dat gaat goed in een gezin met kinderen. Maar zijn er geen kinderen of geen partner, dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. En dat kunnen er zomaar eens 100, 150 zijn. Mensen die in het buitenland zitten, die je nooit gekend hebt. Hè? Want een erfenis gaat via de wet naar de zijkant. Hè? Die gaat naar broers en zussen. Als die er niet zijn, dan gaan we naar neven, nichten, achterneven, ooms, tantes, oud-ooms, tot de 7e graad naar boven aan toe. Hè?
2: Dus voor je en daarna vervalt het aan de
3: staat.
2: Aan de staat, ja, ja. Juist. Ja. Welke mensen zou u nou echt aanraden om een testament te laten opstellen? Want ja, de ene is het noodzakelijker, is voor de ander, denk ik.
3: Wij zeggen, eigenlijk is het voor iedereen verstandig om een testament te maken. Hè? Maar echt noodzakelijk is het voor gezinnen die wat meer dan gemiddeld vermogen hebben. En waar het met name in de overwaarde van een woning zit. Hè? Dan kan je voorkomen dat ook bij eerste overlijden al direct belasting moet worden betaald over de kindsdelen. En wij adviseren het echt voor iemand die alleen is. Hè? Man alleen, vrouw alleen, geen partner, geen kinderen. Maak alsjeblieft een testament, hè? Want ik zal je verklappen, zo'n nalatenschap, wij beginnen er niet eens meer aan hier op kantoor. Want wij gaan niet uitzoeken wie de erfgenamen zijn en dat er 100 zijn dat de hele wereld over moeten.
2: Ik begrijp het, notaris. Het is belangrijk natuurlijk om een executeur, ik vind het een moeilijk woord, executeur testamentair aan te stellen. Ja, wat doet die persoon nou precies? Ja, want die staat in het levenstestament genoemd, hè?
3: Nee.
2: En het testament.
3: Een executeur vind je alleen in een gewoon testament.
2: In een gewoon testament.
3: Ja, dat is een executeur en tegenwoordig ook afwikkelingsbewindvoerders. Dat zijn officiële termen. Maar dan wijs je zelf iemand aan, hè, die na overlijden alle zaken mag regelen. En dat begint met een uitvaart regelen, tot eerste rekeningen betalen, tot uitzoeken wie de erfgenamen zijn. Er moet een woning opgeruimd worden, moet een woning verkocht worden, er moet een auto verkocht worden. Dus alles dat doet een executeur.
2: Dus die neemt eigenlijk ook wel wat werk van u uit handen dan? Als die goed werk doet.
3: Gelukkig wel. Want anders zouden we helemaal geen tijd meer over hebben.
2: Ik snap het.
3: Dus heel belangrijk dat je daar iemand die vertrouwd is voor aanwijst. Hè? En nog belangrijk, iemand die het ook wil doen. Hè?
2: Heel goed.
3: En we zeggen altijd, probeer dan iemand te vinden in een jongere leeftijdscategorie. Want iemand van gelijke leeftijd of ouder aanwijzen, dan heeft vaak niet heel veel zin. Want die valt dan ook weg, hè?
2: Komen we even op de term legaat. Mensen kunnen een bepaald bedrag schenken aan een goed doel. Bijvoorbeeld een ANBI-stichting. Waarom is het voordeliger om te schenken aan een ANBI-stichting?
3: Ja, je had nu even twee dingen door elkaar. Hè? Je hebt een legaat staat in het testament. Hè? Dat is eigenlijk ik noem het dan maar even een schenking uit een erfenis. Hè? En er wordt veel opgenomen. Dat kan naar een eigen kind. Hè? Kan je dus een meubelstuk of een auto of een horloge. Kan je een zoon, een dochter, een neef of een nicht nalaten. Hè? Maar heel veel mensen nemen ook goede doelen op in het testament. Hè? En een goed doel zit niet te wachten op potjes en pannetjes en tafels en stoelen. Dus die wil gewoon een geldbedrag hebben. Hè? Dus dan doen we vaak een legaat van een geldbedrag aan een goed doel. En het voordeel daarvan is dat dat een ANBI-instelling, een algemeen nut beogen instelling, is helemaal vrijgesteld van erfbelasting. Dus dat is na overlijden kan je dus een deel van je bezit belastingvrij naar een goed doel laten gaan. En je mag ook bij leven, mag je schenken, ook als een ANBI-instelling, is ook weer vrij van schenkbelasting. Hè? Dus dat zijn de twee dingen die je uit elkaar moet halen.
2: Dus en die staan dus in dat testament. Ja, ik begrijp het.
3: Legaat staat in het testament en een schenking regel je zelf gewoon
1: de
3: bij
1: muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

Voor de eerste keer vanavond was het tijd voor de muzikale trilogie. En we gingen terug naar de hitlijst van 5 september 1981. Zojuist Anita Meyer en Why Tell Me Why. Daarvoor zat Michael Jackson, One Day in Your Life. En we begonnen met ILO en Hold On Tight. Tijd voor een verzoekje. En deze is voor Tony Kraak bestemd. Sinead O'Connor en Nothing Compares.

0: En dat was hier dan ons instrumentaaltje van de week. We draaiden het orkest van James Last en de Weekend Thorn allemaal op de LP Biscaya. Wat een groot succes was in 1981. We gaan verder met de artiest van de week. De dames van Bananarama. Een succes wat ook Shocking Blue had in de jaren 60. Zij deden het in de jaren 80 met Venus.
1: De artiest van de week.

0: die had ook een succes in 1981. In 5 september stond ze erin met The Japanese Boy. We gaan voor de tweede keer vanavond praten met notaris Erik de Vilder. Notaris de Hardingsveld Giessendam, praktijk Interwaard. En dan gaat het over testamenten, over samenlevingscontracten en alles wat ermee samenhangt.
1: De gast van de week.
2: Testamenten bestaan al meer dan 150 jaar, dacht ik.
3: Ja, en ik denk nog veel langer. Ik denk
2: maar goed, dan klopt dat wel. Ja, meer dan 150 jaar.
3: Zeker.
2: Nou, de laatste 10 jaar, en dan doe ik er ook even een gooi na, bestaat er ook een levenstestament. Ja. Die bestonden vroeger niet.
3: Nou, die bestonden ook wel. Alleen toen noemden we het anders. Toen heette het een algehele notariële volmacht. Hè. Dus die maken we eigenlijk ook al heel lang. Alleen toen is er een keer een plakkertje opgeplakt van levenstestamenten. Ik vind het zelf een beetje een gekke term. Hè? Het testament is normaal bij overlijden pas. Het is zo gaan heten, levenstestamenten. Waarom doe je dat? Op het moment dat je zelf niet meer kan handelen, door wilsonbekwaamheid, door een broerte, door een ongeluk, door dementie, door Alzheimer. Hè? Als je niks regelt, dan gaat de overheid regelen. Dan gaat de rechtbank een bewindvoerder aanwijzen. Nou, wij zeggen dat moet je niet altijd willen. Dus dat moet je zelf regelen. Dus in een levenstestament wijs je zelf één of meerdere personen aan. Die al jouw taken kunnen overnemen op het moment dat je het zelf niet meer kan.
2: Als je geest nog helder is, dan kun je dat nog zelf bepalen.
3: Zelf bepalen.
2: Voordat het dus eigenlijk mis kan gaan.
3: Te laat is.
2: Nou, wilde ik ook even vragen, want het taalgebruik in akten en testamenten, dat klinkt een beetje wollig, maar door sommige mensen is het moeilijk te begrijpen. Ja. Waarom is dat altijd zo gebleven?
3: Ik zal het precies uitleggen. Onze gereedschapkist is een burgerlijke wetboek. Dat stamt in Nederland uit 1838, hè, zonder dat het praktisch veranderd is. Zal ik je verklappen, het burgerlijk wetboek uit 1838 is een kopie van het Franse wetboek, wat nog weer een paar honderd jaar eerder is, de Code Civiel. En dat is weer een vertaling van de Romeinse wet. En die zit van rond het jaar nul zo'n beetje, van de jaartelling. Dus zo oud is die wetgeving al terug.
2: En de taal is nooit aangepast.
3: Daarom is die taal zo oudbollig.
2: Nou ja, ik vind hem, voor sommige mensen is die moeilijk te begrijpen.
3: Klopt.
2: Daarom. En die doen daar heel lang over om dat document te lezen eigenlijk.
3: Ja, alleen daarom laten ze ons ook 10 jaar studeren.
2: Ik begrijp het.
3: Om het aan de consument uit te kunnen leggen.
2: Ja, nou.
3: Ik vergelijk het altijd maar met een apotheker. Hè. Als ik daar een potje pillen ga halen, kan ik ook niet lezen wat erop staat. Moet ik ook maar hopen dat ik mij de goede...
2: Er staat alles in het Latijn.
3: Ja,
2: dat bedoel ik. Ja. Goed, wat zijn nou de gemiddelde kosten, meneer de Vilder, van een testament, CQ levenstestament? Is dat vergelijkbaar met een samenlevingscontract ongeveer? Nou,
3: hangt er een beetje vanaf.
2: In die geest?
3: We hebben testamenten van 1 kantje, heel simpel, kost misschien €300. En we hebben ze van 30 kantjes waar weken werk in zitten. Hè? Dus dat hangt een beetje af van de situatie. Maar als je nou een standaard situatie van een gezin die twee testamenten en 2 levenstestamenten, dus voor 2 personen... zit je bij ons meestal rond de €1700. En dat is wij zeggen altijd dat is een rijpstuiver. Want als je niks regelt en je moet voor 1 persoon naar de rechtbank voor onderbewindstelling, dan ben je al om en nabij €1500 kwijt aan griffierechten en medische verklaringen.
2: Dus eigenlijk zeg u even bij ons langskomen, dat is vele malen voordeliger.
3: Financieel altijd voordeliger. Ja.
2: Goed, notaris, we zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. Wat zijn de dingen die u nog misschien wilt toevoegen? Zijn er nog dingen of hebben we een beetje de grote lijnen behandeld?
3: We hebben een heleboel besproken, hè? Maar wij zeggen altijd, joh, stel niet uit tot morgen wat je vandaag toch kan doen. Want zo gaat het juist vaak met zo'n testament, zo'n levenstestamenten. Mensen blijven dat maar uitstellen. En je wil niet weten hoe vaak wij worden bijgeroepen bij terminaal zieke patiënten. Dan kunnen we naar een ziekenhuis toe, naar Beatrix of naar Albert Schweitzer. Nou, mensen waar de laatste adem nog net in zit, hè, daar moeten we dan nog een testament mee gaan maken. Dan hebben we altijd iets van, joh, had daar nou eerder mee gekomen? Hè? Dus stel dat niet uit tot het gewoon te laat is. Hè? Dat is mijn oprichting.
2: Waarschijnlijk heb ik die raad ook ter harte genomen, want ik ben ook gelijk gekomen.
3: Je hebt het zelf goed gedaan, zeker weten.
2: Nou, mijn programma heet De Wensput. Dat is elke donderdagavond tussen 6 en 8 op Merwe Radio. Wat is nou uw wens voor de toekomst? Dat kan heel veel zijn natuurlijk.
3: Ja, mijn wens voor de toekomst, dat is natuurlijk heel breed. Hè? Ik wens dat ons kantoor goed blijft gaan, hè, zoals dat het nu gaat. Ik wens mezelf en iedereen om mij heen een goede gezondheid toe. Hè? Dat vind ik het meest belangrijke wat er is. Gezond zijn en blijven. Hè? In mijn klantenkring heb ik ook mensen met verschrikkelijk veel geld, hè? Maar die dood en doodziek zijn. En dan helpt alle geld van de wereld je ook niet. Hè?
2: Gezondheid is een groot
3: goed. Gezondheid vind ik het allerbelangrijkste wat er eigenlijk is. En geluk, hè? Gezondheid en geluk. Nou, en dan een beetje financieel voorspoed is ook prima. Hè? Dat zijn die drie dingen bij elkaar.
2: Meneer De Velde, mag ik u danken voor het interview?
3: Heel graag gedaan.
2: En ik zou de mensen die luisteren adviseren. Als u twijfelt, kom gewoon langs bij Interwaard, want dan staan hartelijke mensen voor u klaar.
3: Ja, en we hebben altijd een vrijblijvend adviesgesprek, hè, waarbij wij inventariseren wat er eventueel nodig is.
2: Dank u wel.
4: De jaren 80.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Butrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Welkom terug in het tweede uur van de Wensput. En ook dit uur gaan we weer terug naar de hits van 5 september 1981. Maar we begonnen met de artiest van de week, Bananarama. En die bestonden destijds uit Sarah Dellen, Sophie Fahey en Karen Woodward. Ze werden opgericht dus in het jaar 1980 en Shy Boy een hit uit de jaren 80. Wat gaan we doen? We gaan terug naar 1981, naar de actualiteiten. Zo waren grote voedseltransporten naar Polen. Verder de top 3 van 5 september 1981. En we besteden aandacht aan de vliegtuigramp bij Moerdijk. Die vond plaats op 6 oktober. 17 mensen kwamen erbij om het leven. Verder natuurlijk de prijzen van 1981. En in onze rubriek TV en film van toen besteden we aandacht aan de serie. En we laten de tune horen van Sandford en Zong. Volgende plaat is er eentje van Bill Wyman. Uit 1981 en Je suis een rock and soul star.

0: Goede doel en dansen op een vulkaan. De derde plaat altijd een Nederlandstalige, zoals je weet. We gaan het hebben over de actualiteiten uit 1981. Zo waren er in dat jaar grote voedseltransporten richting Polen, want daar ontbrak het aan van alles. Daar laat ik even een fragment van horen.
1: Dat was toen nieuws.
2: Tot nu toe verloopt het transport met de 140 vrachtwagens die voedsel naar Polen brengen zonder noemenswaardige problemen. Men is de grens overgestoken bij Helmstedt, de grens tussen West- en Oost-Duitsland. De Oost-Duitse douaneautoriteiten handelen de zaak stipt, correct, maar toch redelijk snel af. Eerder hebben de West-Duitse douaniers in het plaatsje Eralessien de mensen geholpen. Daar werden alle zaken al afgehandeld. Daar ook konden de truckers hun laatste maaltijd gebruiken en zo nodig de tanks bijvullen van de vrachtwagens.
3: Groep 1, konvooi 1, wat hier gisteren eerst is binnengekomen, zometeen opstellen. Zo mogelijk moet u 10:15 vertrekken en tanken. Allemaal die tanks vol, tot aan de nok. Dan hebben we 1 kapotte trekker.
2: Op de testbaan van Volkswagen stonden alle vrachtwagens verzameld om op weg te gaan naar Oost-Duitsland en later naar Polen. De 140 vrachtwagens en de begeleidende auto's vertrokken in alle rust naar de grens en konden soepel doorrijden. In groepen van 30 auto's reden we naar de grens, een afstand van 50 kilometer. De West-Duitse politie verleende alle medewerking en begeleidde het konvooi door alle kruispunten onderweg af te zetten. De tocht verliep voorspoedig. Onder het toeziend oog van de West-Duitse grenspolitie kwam men de DDR binnen en men werd vrij snel de grens overgeholpen. De chauffeurs gaan nu naar de Poolse grens om vervolgens zo mogelijk de duizenden pakketten over heel Polen te verspreiden. De chauffeurs zijn nog steeds vol goede moed. Hoe is het gegaan tot nu toe?
4: Goed, het begint net te sneeuwen. Hè. Gisteren was het echt redelijk.
2: Je komt er wel doorheen?
4: Dacht ik wel. Nou, je weet niet wat je daar tegen kan, maar het weer, hè? Dat is het belangrijkste.
2: Waar moet u naartoe?
4: Sosnowitz, bij Kos...
5: Katowice.
4: Katowice, ja. Achter Warschau, hè? Of via Warschau.
5: Ja.

0: Volgens de laatste berichten is het voedselconvooi de Poolse grens nu dichtgenaderd. Dat is over het nieuws rond de ontwikkelingen in Polen.
1: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.
2: Nummer 3.

0: dan was hij dan voor de tweede keer vanavond. De muzikale trilogie. En dit keer met de top 3 van 5 september 1981. Zojuist nummer 1. De Nederlandse sterren die stralen overal. En dat was een succes van Rubberen Robbie uit Leiden. Daarvoor hadden we de Tom Tom Club en de Woody Rapping Hood. Een geweldige disco hit in die periode. We begonnen op 3 met Ottawa en Hands Up. We gaan het even hebben over de vliegtuigramp bij Moerdijk. Die vond plaats op 6 oktober van dat jaar. Dat was een behoorlijk ongeluk, want 17 mensen kwamen daarbij om het leven. Ik laat het fragment horen van het NOS-journaal uit die dag.
1: Een windhoos van ongekende kracht is langs Ridderkerk getrokken. Op zijn weg vernielde hij groentekassen. Los van geldelijke schade veroorzaakte dat de last van het ontmoedigende opruimingswerk. Sommige kassen waren opgelicht en neergesmitten. Deze onmetelijke krachten hebben ook ingewerkt op een vliegtuig van het type F-28, een Fokker Fellowship, die een vlucht zou uitvoeren van Rotterdam over Eindhoven naar Hamburg. Gezagvoerder Werner probeerde nabij Moerdijk de kernen van een zware onweersbui te ontwijken. Hij daalde van 1100 naar 300 meter, maar de windhoos greep hem toch. Het toestel ontplofte toen het de grond raakte. Brokstukken en fragmenten werden over 100.000 vierkante meter verspreid. Van de 17 mensen was zo goed als niets meer herkenbaar over. Het toestel sloeg een gat in de grond van enkele meters diepte. Vlak daarvoor waren op het radarscherm van Eurocontrol in Beek twee opgloeiende streepjes waargenomen, de afgebroken vleugel en het omlaag tuimelende vliegtuig. Aan een menselijke aanwezigheid herinneren nog slechts enkele voorwerpen. Alle vliegtuigonderdelen worden voor onderzoek verzameld. Men demonteert de beschadigde blackboxes die er in ongeschonden toestand zo uitzien. De cockpit voice recorder heeft de gesprekken tussen de piloten vastgelegd die kort voor de ramp nog heel rustig klonken. Niets duidt erop dat ze het onheil zagen aankomen. De flight data recorder legt technische gegevens omtrent de vlucht vast. De roestvrijstalen rol wordt tevoorschijn gehaald waarop de vluchtgegevens als snelheid, koers en hoogte met een diamanten graveernaald zijn vastgelegd. Het onderzoek toont dat niet een blikseminslag, maar een abnormaal grote versnelling van de zwaartekracht tot 6G de vleugel heeft doen breken. Over de hele wereld is nooit meer dan 2G waargenomen. De wet eist een weerstand van 2,5G. De Friendship is bestand tegen 4G. Door een metallurgisch onderzoek moet nu worden vastgesteld welke krachten tot het afbreken van de vleugel hebben geleid. Want bij de luchtvaart moet elke ramp een lering geven die een herhaling moet voorkomen.
2: De Wensput.

0: We draaiden Manfred Mann's Urban, Father All Day, Father All Night. Daarvoor hadden we een plaatje voor Wout Kraak, namelijk Bonfire, You Make Me Feel. En die moest ik ook draaien voor Jess, want die is weer terug van vakantie. Namens opa en oma is die plaat voor jou bestemd. We gaan het hebben over de prijzen van 1981. Een jaar waarin de gulden nog volop in onze portemonnee zat en de euro nog lang niet bestond. Maar wat zouden de dagelijkse boodschappen uit die tijd kosten als we bedragen zouden omrekenen naar euro's? Om te beginnen benzine. Voor een liter benzine betaalde de automobilist in 1981 gemiddeld 73 eurocent. Wie supertankte was ongeveer 76 eurocent kwijt. Voor veel automobilisten waren dat overigens bepaald geen lage bedragen, want de benzineprijzen waren in die jaren flink gestegen. En hoe zat dat met de dagelijkse boodschappen? Een heel brood kostte omgerekend 87 eurocent. En voor een liter melk betaalde je 56 eurocent. Een kilo aardappelen 31 cent. Een van de goedkoopste producten op ons boodschappenlijstje. Wie een kilo belegen kaas, goudse kaas, wilde kopen, betaalde daar ongeveer 5 euro en 15 voor. Een eitje kostte gemiddeld 13 eurocent. Ook vlees, dat stond regelmatig op het menu. En een kilo hamlappen kostte omgerekend 7 euro. En voor een kilo riblappen betaalde je ongeveer 6,21 euro. De koffie die was in 1981 ook een stuk goedkoper dan de prijzen die we tegenwoordig in de winkels tegenkomen. Voor een pak van 500 gram betaalde je omgerekend 2,98 euro. Een pakje roomboter van 250 gram kostte ongeveer 1,15 euro. Margarine per pak van 500 gram was veel goedkoper en kostte 74 cent. Een kilo suiker ging voor 90 cent over de toonbank en voor een kilo rijst betaalde je gemiddeld 1,23 euro. Als we zo naar de prijzen kijken van 1981 lijkt het leven van toen op het eerste gezicht een stuk goedkoper. Maar we moeten daarbij natuurlijk niet vergeten dat ook de lonen en inkomens aanzienlijk lager waren dan tegenwoordig. Toch is het aardig om even terug te denken aan die tijd. Tanken voor nog geen 80 cent per liter. Een brood voor minder dan een euro en aardappelen voor slechts enkele dubbeltjes. 1981 ligt gemiddeld alweer 45 jaar achter ons. De prijzen zijn veranderd. De gulden heeft plaatsgemaakt voor de euro. Maar de herinneringen aan die tijd, waarin een paar tientjes nog een behoorlijk bedrag waren, blijven voor velen ongetwijfeld herkenbaar.
1: De artiest van de week.

Fargo hoorde we, Just For You. En daarvoor onze artiest van de week, Bananarama. Really Say Something. We gaan verder. We hebben er nog twee klaarstaan uit de hitlijst van 5 september 1981. Straks Exile en Heart and Soul. Maar we beginnen met Maywood en een kanjer van een zomerhit uit dat jaar, Rio.

0: Maywood en Rio, een van hun grote hits uit het begin van de jaren 80, brengt ons bij de rubriek TV en film van toen. En in de 70e jaren en ook in de jaren 80 hadden we de serie Sandford en Zoon. En dat wat deed eigenlijk een beetje denken aan een Nederlandse serie Stiefbeen en Zoon. We laten de tune van die leuke serie nog even voorbij komen.
1: TV en film van toen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wee uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Blessingsgraaf, William de Wee en Jan en Ria van Belen uit Sliedrecht en Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam, wensen u en jou en jullie een goed luisteruur toe. Als u mee wil zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote afgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is: ga gerust mee. Meditatie voorkant Kerkbode. De kerk roept. Kerkblad van de vormde gemeente van Boven Haringsveld, Haringsveld, Giessendam, Neder-Haringsveld, door dominee W. Arkeraas uit Haringsveld, Giessendam. We gaan u en jou eerst één loflied laten horen. Psalm 150, vers 1, 2 en 3. 1600 mannen zingen in Katwijk. CD, wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heeren hand.

Vrees niet om naar Egypte op te trekken. Genesis 46, vers 3. Hebben we wel eens iets los moeten laten? Vast wel. Als we ouder zijn geworden, waar we vroeger geen moeite mee hadden, wordt nu bezwaarlijk. Lopen, fietsen, het gaat allemaal niet meer zo vanzelf. En in die levensfase moeten soms beslissingen genomen worden. Kunnen we nog op onszelf blijven wonen? En zo kan de dag aanbreken dat onze woning, waar we soms jaren ons verblijf hadden, gaan verlaten. Dat is soms heel ingrijpend. Zeker wanneer we er samen gingen wonen en we nu alleen de deur definitief achter ons dicht doen. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 22, vers 1, 2 en 3. Massale samenzang door het Holland Koor uit de Bovenkerk in Kampen. CD, het Holland Koor zingt psalmen.

Ons leven staat dikwijls in het teken van afscheid nemen. En dat kan heel ingrijpend zijn. En dat loslaten leert ons dat we heen leven naar dat laatste afscheid. Wanneer we het leven voor altijd achter ons laten en we gaan door de donkere poort van de dood. Is dat alleen maar iets dat een donkere schaduw over ons levensweg werpt? Nee, we willen het ook overdenken in het licht van Gods genade. Als we daaruit mogen leven, is er een stille troost in de eenzaamheid die meer dan eens doorleefd wordt. We gaan u en jou één lied laten horen. Genade zo oneindig groot. Door Nederland zingt CD Ik hef mijn ogen op naar de bergen.

Jacob de oude aartsvader moet ook vertrekken. Als hij op het punt staat naar Egypte af te reizen, liggen er jaren van verdriet achter hem. Hij heeft meer dan eens bij een open graf gestaan. En vele jaren lang heeft hij bitter verdriet gehad om Jozef. Hij moest wel geloven dat Jozef dood was. Maar toch. En toen kwam zijn jongen uit Egypte terug met een ongelooflijke boodschap. Jozef leeft nog. Zijn hart brak eronder. Bestaat niet. Maar het was toch waar. En toen kwam de oude Jacob weer een beetje boven. Ik zal gaan en Jozef zien eer ik sterf. Die oude Jacob die alles regelde. We gaan u en jou twee liederen laten horen. Jacob droomt. Bekende Bijbelse kinderliedjes uit het Oude Testament. Genesis 28, vers 10 tot 15. En Jozef zoekt zijn grote broers. Bekende Bijbelse kinderliedjes uit het Oude Testament. Het CD, het mooiste van Hannah Lam en Wim Teburg.

Daarom zegt, wees niet bevreesd om naar Egypte op te trekken. We weten niet waar Jacob nu precies bang voor is. Heeft hij gehoord wat zijn grootvader Abraham daar is overkomen? Of is hij eenvoudig bang voor het onbekende, voor de weg die hij niet kan overzien? Beseft Jacob dat het vast en zeker de laatste reis in zijn leven zal zijn? We gaan u en jou één lied laten horen. Wees niet bevreesd. Door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD, een lied voor mijn schepper.

We weten het niet zo precies, maar misschien kunt u het wel in zekere zin begrijpen. Hoe ouder je wordt, hoe meer je tegen een verandering op kunt zien. Je moet vooruitzien, misschien wel van alles regelen. Maar intussen kunnen er allerlei weemoedige herinneringen in het hart opkomen. We zien terug, het is voorbij en het komt nooit meer terug. En wat voor ons ligt, hoe zal die weg zijn? Zal het een moeilijke weg zijn? Misschien getekend door ziekte en eenzaamheid. Begrijpelijk dat je dan wel eens bang bent. We gaan u en jou twee liederen laten horen. Een parel in Gods hand. Kinderkoor De Jonge Stem, Hoge Enk. De Krekeltjes in Doornspijk. De Lenteklokjes in Oostendorp. CD Een parel in Gods hand. Op die dag. Door Christelijk Mannenkoor Ichtens uit Sliedrecht, CD Op die dag.

Je hoeft niet bang te zijn, er gaat de storm tekeer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn. De Heer zal als een muur rondom je leven zijn. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de lichten uit. God is er en hij blijft als jij je ogen sluit. Maar ja, het moet. Dat geldt ook voor Jacob. Maar nee, het moet niet alleen, het kan ook. Dankzij een bemoedigend woord van de Heere. Het klinkt zo eenvoudig. Het is alsof de Heere bij het vertrekpunt staat te wachten. Niet bang zijn, Jacob. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik zal er zijn. De Sela. CD. Ik zal er zijn.

Zo maken wij dat niet mee. Wij hebben het woord van de Heere met dezelfde boodschap. Vrees niet. Waarvoor dan? Zeker voor wat ons overkomen kan. En als je ouder wordt, ga je steeds meer bezwaren zien. Maar ook de angst voor het sterven. Die laatste dag lijkt soms zo dichtbij. Nee, dan helpt het niet als we onze ogen er maar voor sluiten. Er is maar één weg achter de Heer Jezus aan, die alles moest loslaten. Eerst de heerlijkheid die hij bij de Vader had en daarna zijn leven, toen hij stierf aan het kruis. Er is maar één weg om met onze zonde en verlorenheid hem te volgen. Dat is een weg die niet eindigt in de nacht van de dood, maar die doorloopt tot het in het eeuwige leven. We gaan u en jou één lied laten horen. Een toekomst vol van hoop. Door Christelijk Urker Visserskoor Crescendo.

Daar wist Jacob uit ervaring van. En dat blijkt ook uit de eerste woorden van het verslag van zijn vertrek. Israël brak op. Die naam Israël wijst op zijn geloof. En dan toch die vrees. Jazeker, de hoop op God en de aanvechting in het hart sluiten elkaar niet uit. Zo krijgen we onderwijs uit het woord. De heiland volgen in leven en sterven gaat niet vanzelf. Het is een weg met hoogte- en dieptepunten. Zo worden we klein gehouden. Maar zo wordt ook een aangevochten hart in een weg verstrijd en vrees getroost. Want het is een weg achter de heiland aan. Een veilige weg. Zelfs in Egypte. Reist u met Jacob en Israël mee? Meditatie door dominee W. Arkeraads uit Haringsveld, Giessendam. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. Ook bij het volgende programma Woord en Muziek van 9 tot 10 uur kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is er een programma van 9 tot 12 uur, waarbij dit programma tussen 11 uur en 12 uur herhaald wordt. En elke dinsdagavond voor verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, wij wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en iedereen die in huis verbonden zijn en in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die rouwgedompeld zijn, die kortere of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond, voor straks een goede nachtrust toegewenst en hopelijk tot volgende week. Shalom, ere zij God, vrede. We gaan u en jou de laatste twee liederen laten horen. Ben reizend naar die stad, door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD, als je in nood gezeten. Stromen verzegen, door Joke Buijs en Bent. CD, Johannes de Heerliederen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Er werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's, loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. Namens de Centgroep Kerken heten wij u hartelijk welkom. Vanavond wordt het programma Woord en Muziek uitgezonden door de Hervormde Kerk van Giessendam-Nederhardingsveld. We hopen dat het een fijn uur mag worden. We willen op reis gaan, ook al blijven we thuis en in de studio. We beginnen vanavond met Psalm 100. Het is een lofpsalm. Juich aarde, juich alom de Heer. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt, nadert voor zijn aangezicht. Zingt hem een vrolijk lofgedicht. En wat er verder volgt, het mannenkoor. Urker mannenkoor, halleluja, gaat het voor u zingen.

Ja, dient God met blijdschap en geeft hem eer. Ook is deze Heer onze God, die we ook Vader mogen noemen. Erkennen dat hij ons gemaakt heeft en dat wij hem toebehoren, tot zijn dienst bereid. Dient zijn God, met blijdschap werd er gezongen. Dienst aan God, wat is Gods dienst? Is dat moeten bidden, moeten Bijbel lezen, moeten naar de kerk gaan, ernstig zijn, veel over zonde praten, opsomming van plichten die je al zwoegend zou moeten brengen? Dat is niet uitnodigend. Zou het nu volgende gedicht een stukje antwoord geven? Er staat boven: gouddraad uit vlas. O God, ik wil zo graag een echte christen zijn. Ik wil niet leven om slechts te ontvangen, maar wil in geven stillen het verlangen dat leeft in mij. Ik bid u, Vader, maak mij rein van zwak begeren en onreine driften. En wil Satan mij als tarwe ziften, geef dat er enkele goede korrels in mij zijn. Ik zou zo graag uw weg gaan in een rechte lijn, vol blijdschap met het hoofd omhoog geheven. Mijzelf geheel aan u en anderen geven. Een duidelijke brief van Jezus Christus zijn. Maar boven alles zou ik willen zijn uw kind. Een koningskind dat glansloos vlas tot gouddraad sprint. De dichter Nel Benschop verwoordt in dit gedicht de zoektocht en het verlangen om een echte christen te zijn. Is dit wel uitnodigend? Het is het weergeven van een proces op de levensreis. Het nu volgende lied geeft ook een stukje antwoord op wat nodig is om goed God te dienen. We gaan luisteren naar Zoek eerst het Koninkrijk van God.

De laatste twee regels van het gedicht spreken de wens uit om christen te willen zijn. Zonder glans voor zichzelf, Gods kind te zijn. Als kind bij hem willen horen. En dan gouddraad uit vlas willen spinnen. Dit laatste trof mij. Toen ik handvaardigheidsjuf was, kreeg ik dit boekje van mijn collega's op een Rehobotschool. En het boekje had de titel van dit gedicht. Gouddraad is de hoogste kwaliteit om iets te versieren. Vlas is een product wat in de landbouw geteeld wordt, in de akkerbouw. Net zoals rogge en tarwe. Vlas verbouwen is een zeer arbeidsintensief product. Zeker zo'n 50 jaar geleden toen ik dat boekje als aandenken kreeg. Van vlas, wat eerst prachtig blauw in bloei staat, wordt het zaad gewonnen. Tijdens de oogst. Het proces is groot, maar daar komt lijnzaad van. Oliehoudend, dus is er lijnolie gebruikt, ook voor de dieren vroeger, in een koekvorm, die het vee ook de koeien kregen. Je riep ze met zo'n koek in je hand en kon ze buiten zo voor het melken in de kring om de melkmachine vast te zetten. Ze vonden het heerlijk. Nu is het er nog, maar dan in brokjes verwerkt. Voor de mens is er ook lijnzaad te koop, veelal voor de darmwerking. Een mooie aanvulling is dat van de vezels van de stelen. Van die stelen komt een eerste kwaliteit linnen. Dat wordt ervan gemaakt. En van de overige vezels wordt henneptouw gemaakt. En dat vlas is heel bijzonder, want het heeft geen restafval. Alles wordt tot een product verwerkt. Hoe mooi is dat? Wonderlijk mooi, als zo de natuur geschapen wordt. Dat brengt ons bij het lied Wij prijzen u als Heer.

Bij de start van dit uur hoorden we Psalm 100. Bij het tweede vers: de Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. En bij het scheppingsverhaal in het Bijbelboek Genesis beschreven, dan is er beschreven dat de schepping zeer goed was. Dat is tot Gods eer. Dat kun je ook lezen in het Bijbelboek van de Psalmen. Daar getuigt ook Psalm 19 van. We lezen nu Psalm 19 uit de Bijbel en daar staat boven: schepping en wet vertellen Gods eer. Een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn er gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Heeft daar een tent opgezet voor de zon, en die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. De wet van de Heer is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heer zijn recht, zij verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze van de Heer is rein, zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud. En zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan ligt groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. En nu gaan we naar die oude, berijmde Psalm 19 luisteren, waar we het eerste en vierde vers van op cd hebben. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid.

Het andere naast de schepping wat tot Gods eer is, is Gods wet. Dien God met blijdschap, geeft hem eer, klonk het. Daar heeft God zijn 10 geboden, die elke zondag weer klinken, voor gegeven. Gegeven als houvast. Als hulp om je levensreis zo veilig mogelijk in zijn nabijheid te leven. Dat is God tot zijn eer dienen. Dat is dus met blijdschap God dienen. Het niet uitnodigende van moeten bidden, moeten bijbelezen, naar de kerk gaan en ernstig zijn, en plichten die zwoegend gedaan moeten worden, is geen godsdienst. Zo'n godsdienst is er een die je hart niet op de juiste manier raakt. Dienen met blijdschap, zo wil de Heere God dat. Je mag bidden, want Hij neemt ons ernstig. Je mag Bijbel lezen, want daarin wijst God de weg naar de eeuwige vreugde. Je mag naar de kerk, want daar wil God ons ontmoeten. Je mag ernstig nadenken over de dood, want de Zoon van God die opgestaan is, wil ons het leven geven. We gaan luisteren naar Heer, ik kom tot u.

0: Je mag ernstig nadenken over de dood, lazen we net. Je mag over de zonde praten, want de Zoon van God wil de straf op onze zonde wegdragen. Je mag nadenken over God, want Hij is geweldig in zijn liefde en rechtvaardigheid. Daarom dient God met blijdschap, met als hulp zijn wet van de 10 geboden. Deze staan onder andere in Exodus 20, de verzen 1 tot en met 17. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden en van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: Wat is het eerste gebod van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Hoor, Israël, de Heer onze God is één. En u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze.
1: De 10 geboden, of de 10 woorden. Soms hoor je naast dit vertrouwde wat jullie zojuist hoorden ook een Nederlandse taalvereenvoudiging, om voor wie niet zo bekend is met, of het niet zo begrijpt, of gewoon eens nog een keer om na te denken als je de wet als spiegel ziet en hoe je jezelf daar onderdeel van maakt. We geven eerst een voorbeeld van 10 korte punten. De 10 geboden van God zijn dan als volgt. 1. Bemin één God. 2. Zweer niet ijdel, vloek noch spot. 3.

Heilig steeds de dag des Heren. 4. Vader, moeder zult gij eren. 5. Dood niet, geef geen ergernis, doe nooit wat onkuisheid is. Vlucht het stelen en bedriegen, dat is 6. En 7. Eer uw vader en uw moeder. 8. Ge zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en geen onkuisheid begeren. En 9. En begeer nooit iemands goed, dus bezittingen. 10. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren van uw God. Dan zult gij geen werk doen. We gaan nog even naar het eerste punt. Bemin één God. En we gaan nu luisteren naar het lied Abba Vader.

0: U hoorde uit Hendel, halleluja. En dat betekent, zoals u weet, loof den Heer. En dat is door het shofarkoor gezongen. Dit had iets verder moeten zijn, maar dat is mijn fout. Doet er niet toe, want Abba Vader komt nu in het volgende stuk op de plaats van halleluja. En dezelfde wordt bedoeld, dus we gaan gewoon verder. We waren bezig met de korte punten over de 10 geboden. En nu hebben we een laatst gehoorde versie. We hadden een gastpredikant en die had ook de 10 geboden in de hedendaagse taal na de bevrijding van Egypte van Israël. Het eerste was: kijk in deze spiegel. Dat was nog geen punt. Maar toen kwam punt 1. Laat niets zo groot worden in je leven dat het in de plaats komt van God. Je werk niet, je geld niet, je huis niet, geen mensen door wie je je laat beheersen. Maak van niets en van niemand een afgod. 2. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld dat u of jou wel goed uitkomt. En ook niet de mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Misbruik Gods naam niet in je taal, in je gedrag, in je houding. Wees steeds een leesbare brief voor Hem. Het vierde is: dat misbruik Gods naam niet, dat was het derde. Het vierde: leef vanuit de rust die God je geeft. Hij schenkt je een dag waarop je niet hoeft te werken. En ook niet die mensen die aan jouw zorg zijn toevertrouwd. Doe niet mee met de jachtigen van deze samenleving. Durf daarin bewuste keuzes te maken. Het vijfde: accepteer en respecteer je ouders en ander gezag over je. Leg je bazigheid af dat je altijd en overal de dienst uit wil maken. Dat jouw wil wet is.
1: Ga je nu naar Abba Vader luisteren?
0: Ik wil nu Abba Vader aankondigen. En dat het nu echt komt.

Het zesde van deze 10 geboden is: doe een ander geen geweld aan met je messcherpe tong, met je dode blik, met je dodende blik, met je vernietigend zwijgen of negeren. Doe de ander geen geweld aan. Wees zuinig, is het zevende, op je huwelijk. Dat van een ander moet je ook zuinig op zijn. Investeer in je relatie en vecht ervoor als dat nodig is. Bekeer je van je hebberigheid en je bezitterigheid. Je wordt gelukkig van geven dan van nemen. Wees betrouwbaar wat je zegt en in wat je doet. Het negende. Geen dubbele bodems. Halve waarheden. Schijnbewegingen. Of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander van op aan kan. 10. En tenslotte, onderzoek jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte. Begeerte op materiaal gebied. Op seksueel vlak. Als het gaat over posities en macht. Oefen je in tevredenheid en dankbaarheid voor wat God aan u en jou gegeven heeft. We gaan nu luisteren naar het lied Wat Hulp Kan Bieden.

We hebben nog een gedicht voor u. Het is het kruisstempel. We denken aan de Heer Jezus. Ik zal het nu lezen. We reizen naar een ander land. Dit hier is niet ons thuis. Maar staat er op uw paspoort al een stempel van het kruis? We zijn al jaren onderweg en hebben het vaak goed. Is dat dan echt wel nodig dat je daaraan denken moet? De grenspost is nog niet in zicht. We blijven heel graag hier. Er is ondanks veel ongemak ook vreugde en plezier. Soms buigt de weg zich plotseling en ligt daar voor ons oog geen ander pad meer om te gaan, alleen die weg omhoog. Houd steeds uw paspoort bij de hand, gestempeld met zijn bloed. Dan valt de overtocht niet zwaar en is het einddoel goed. We gaan nu luisteren naar wat de toekomst brengen mogen.

Ja. Luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van de reis. Bijna zijn we er. We mogen u vanuit deze studio hartelijk groeten. En we willen u allen Gods zegen toewensen met de bede van het koor Ichtes uit Sliedrecht, die gezongen wordt door het mannenkoor Ichtes. Ik zal het netjes zeggen. Wij wensen u een goede avond en graag tot een volgende keer. Dag allemaal.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.